da bietet je geen aanbod, gelijk. Nou, de lakrijke witte, waar bietet? De lakrijke witte!